0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar

0: bella amor.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
5: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
4: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
6: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
4: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie...

0: Huis ter Does als vijfde historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:45 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn
1: klasse 3 en klasse 1, een dikke bandenrace voor jongeren en als afsluiting de burgerronde. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.

0: En dan nog het weer vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
4: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
3: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
5: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
3: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De politie roept inwoners op alert te zijn na een reeks voertuigbranden rond station De Vink. Sinds 2024 gingen in het gebied meerdere auto's, scooters en fietsen in vlammen op. Ook dit jaar zijn er al 5 voertuigbranden gemeld. De branden vonden steeds 's nachts plaats en de politie gaat uit van brandstichting. Ondanks extra toezicht is nog niemand aangehouden. Bewoners worden gevraagd direct 112 te bellen bij verdachte situaties. De voetbalkooi aan de Klaproosweg in Zoeterwoude blijft gesloten. De gemeente onderzocht of de speelplek naar een andere locatie kon worden verplaatst. Maar geen van de onderzochte plekken voldoet aan de geluidsnormen. De kooi werd in oktober vorig jaar gesloten na aanhoudende klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Eerdere maatregelen zoals kleinere doelen en geluidsdempende aanpassingen bleken onvoldoende. Kinderen uit het dorp hadden gevraagd om heropening van de voetbalkooi, maar dat gebeurt helaas niet. In Zoeterwoude wordt komend weekend de 43e wielerdag gehouden. Door het evenement zijn zondag van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds verschillende wegen in de dorpskern afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele borden. De wielerdag bestaat sinds 1982 en trekt jaarlijks veel deelnemers. Op het programma staan wedstrijden voor klasse 3 en klasse 1, een dikke bandenrace voor jongeren en als afsluiting de burgerronde. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het blijft droog tot aan het begin van de middag met zonnige periode. Daarna is er wel kans op een regen- of onweersbui. In de regio tropische temperaturen verwacht met waarden tussen de 30 en 33 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer? Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat 1 file op de A4 richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

politie kon worden verplaatst. Maar geen van de na aanhoudend kleinere doelen kooi, maar dat gebeurt helaas niet. In Zoeterwoude wordt komend weekend de 43e wielerdag gehouden. Door het evenement zijn verschillende wegen in het loten omgeleid via een trekjaar staan wedstrijd.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is even na 10 op vrijdagochtend. Het is een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Met Marco Schuitmaker en Donnie. Ze begrijpt het na Thomas Bergen.
3: Je zingt ze mee!
5: Je zingt ze mee!
3: Nu.

0: mensen.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Marco Schuitmaker en Donnie. Zij begrijpt het. En Thomas Bergen, als je de keuze had. Goedemorgen, vrijdag. Een hele warme vrijdag. 33 graden wordt het vanmiddag. En dat betekent dat we echt wel een mooie tropische dag in de Leidse regio en Wassenaar hebben. Waarbij ik hoop dat je genoeg koelte om je heen hebt. In de vorm van water of van airco. Of in ieder geval lekker wat verkoeling. Dat je niet zo hoeft te puffen. Het is een nieuwe aflevering in ieder geval hier van Rudo en de Koffieshow. Met de opening van de bibliotheek bij de Kooi. De heropening afgelopen woensdag. Wij waren erbij. Hoor je zo meteen meer over. Onder andere naar Mike Mietsen en Jezer. Altijd bij jou zijn.
2: Rudo!

0: Cindy, sodemieten maar op, hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen, wij gaan eventjes terug naar afgelopen woensdag. De bibliotheek in het gebouw in de Kooi in Leiden werd toen officieel geopend na een grote renovatie. Inwoners konden sinds mei alweer gebruik maken van de bibliotheek, terwijl achter de schermen de laatste werkzaamheden plaatsvonden. Nou, de officiële feestelijke openingshandeling die werd woensdag verricht door wethouder Priscilia van Noord en de directeur van B+C, dat is Margot Nicolaas.
1: Ik ben waanzinnig blij, want je ziet, er is zoveel gebeurd. We hebben een nieuwe ingang gekregen, waardoor we 's avonds ook open kunnen zijn. We hebben ruimte om activiteiten te organiseren, een muzieklokaal. Het is helemaal opnieuw ingericht met kleuren van nu en een inrichting van nu. Dus alles om het nog leuker te maken om hier in de bibliotheek te zijn.
2: Ik vind hem prachtig geworden. Hij heeft echt een hele frisse uitstraling gekregen. En je kan hier nu niet alleen boeken lenen en op computers werken, maar het is echt een plek voor ontmoeting geworden met heel veel hoekjes en themaroutes door de bibliotheek heen. Prachtig geworden.
3: In een tijd van digitalisering lijkt een fysieke bibliotheek nog steeds nodig.
2: Informatie kun je overal vandaan halen, maar om echt je weg daar goed in te vinden, daar kun je soms goed hulp bij gebruiken. We leven in een samenleving waarin dingen soms best wel ingewikkeld zijn geworden. En als je vragen hebt over hoe je bijvoorbeeld eerst je iets uitzoeken hebt met de overheid, iets digitaals, je kunt hier terecht met je vragen en je wordt ook echt geholpen.
1: We zitten hier in het gebouw, dus met allerlei organisaties en scholen om ons heen. Dus we willen ook die plek zijn waar ook onze partners heel erg welkom zijn en hun ding kunnen doen.
4: Merkt u nog dat er heel veel mensen gebruik maken van de bibliotheek? En wordt dat meer of wordt dat minder? Wat merkt u daarvan?
1: Nou, het grappige is dat heel veel mensen denken dat het minder wordt omdat je e-books kunt lezen. Maar wij zien eigenlijk een lichte stijging. En dat heeft er ook misschien mee te maken dat mensen op zoek zijn naar de echte informatie. Want we hebben heel veel social media en het wordt steeds duidelijker dat alles wat we daarop zien niet altijd waar is. En daarvoor kun je ook naar de bibliotheek komen. Maar de interesse in lezen is onverminderd. Je zoekt alleen minder of meer vormen om dat te doen.
0: De directeur dus van B+C en je hoorde ook nog wethouder Priscilia van Noord over de opening van de bibliotheek in de Kooi. Daar horen ook nog beelden bij. Die zie je vanavond vanaf 7 uur op televisie bij Centraal Plus. Check vooral het Centraal Plus weekoverzicht. Joyce van Meurs vertelt u weer wat er allemaal gespeeld heeft afgelopen week in het nieuws in de Leidse regio en Wassenaar.

0: Jordi van den Boer en Loterij. Het is tijd voor het nieuws van 10:30. Daarna hoor je Roxy Dekker en ga dan.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. De politie roept inwoners op alert te zijn na een reeks voertuigbranden rond station De Vink. Sinds 2024 gingen in het gebied meerdere auto's, scooters en fietsen in vlammen op. Ook dit jaar zijn er al 5 voertuigbranden gemeld. De branden vonden steeds 's nachts plaats en de politie gaat uit van brandstichting. Ondanks extra toezicht is nog niemand aangehouden. Bewoners worden gevraagd direct 112 te bellen bij verdachte situaties. De voetbalkooi aan de Klaproosweg in Zoeterwoude blijft gesloten. De gemeente onderzocht of de speelplek naar een andere locatie kon worden verplaatst. Maar geen van de onderzochte plekken voldoet aan de geluidsnormen. De kooi werd in oktober vorig jaar gesloten na aanhoudende klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Eerdere maatregelen zoals kleinere doelen en geluidsdempende aanpassingen bleken onvoldoende. Kinderen uit het dorp hadden gevraagd om heropening van de voetbalkooi, maar dat gebeurt helaas niet. In Zoeterwoude wordt komend weekend de 43e wielerdag gehouden. Door het evenement zijn zondag van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds verschillende wegen in de dorpskern afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele borden. De wielerdag bestaat sinds 1982 en trekt jaarlijks veel deelnemers. Op het programma staan wedstrijden voor klasse 3 en klasse 1, een dikke bandenrace voor jongeren en als afsluiting de burgerronde. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het blijft droog tot aan het begin van de middag met zonnige periode. Daarna is er wel kans op een regen- of onweersbui. In de regio tropische temperaturen verwacht met waarden tussen de 30 en 33 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Sydney Bischoff en Mooi is het leven. Het is 9:30 geweest. We kijken nog even naar de bekende jarige, de verjaardag van Rebecca Loos. Zou een affaire hebben gehad met David Beckham in het verleden. 49 is ze geworden. Emilio Ferreira, Belgisch voetbalcoach en voormalig voetballer, 59. En Mia Sara, Amerikaanse actrice met een Italiaanse achtergrond, dus 59. Voormalig premier van Engeland, Boris Johnson, ook jarig, 62. En de zangeres van Opposites Attract, Paula Abdul, ook jarig, 64 is ze geworden. Verder is het de verjaardag van een dame die ik voor je ga draaien. Glennis Grace is jarig. Ze is 48 geworden. En haar grootste hit tot nu toe, denk ik toch wel, is deze. Dit is Afscheid. Een cover die ze ooit deed van Volumia.

Glennis Grace. En afscheid hoorde je hier bij Unity NL. We kijken nog eventjes naar het weer. Veel luchtvochtigheid. Die luchtvochtigheid gaat vanmiddag wel afnemen. En daarbij gaat de temperatuur stijgen naar 33 graden. Kan vanmiddag vanavond nog wel een regen- of onweersbuitje vallen. Dat houden ze trouwens de komende dagen af en toe wel een buitje. Maar goede temperaturen. Vandaag kan het 33 graden worden. Morgen zakt de temperatuur naar 23 graden. En vanaf zondag wordt het weer wat warmer. En gaat de temperatuur weer oplopen naar die 30 graden met 27 à 28 graden. Wesley Klein, waarom dans je niet met mij? Hoor je na Lisa Rose. Dit is Midden in Parijs.

0: Wesley Klein en Waarom dans je niet met mij? Zijn nieuwste single die is trouwens ook uitgekomen afgelopen nacht. Ga je ook horen hier op de playlist bij Unity.nl. Kan je wel even een klein stukje laten horen. Dit is de nieuwste Wesley Klein. Niet zo bij mij.
1: Jij denkt dat je alles kan maken. Jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij. Nee, niet zo bij mij.
0: De nieuwste is van Wesley Klein. Hij is uitgekomen afgelopen nacht. Wes, mocht je luisteren. Lekker nummer en gefeliciteerd, hè? Ja, mag toch altijd wel een artiest even weer feliciteren met zo'n release. Je gaat hem dus horen binnenkort hier op de playlist bij Unity.nl. Tot zover de show van vandaag. Maandag ben ik er weer. Nu Gordon, het is zo weer voorbij.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour, zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Sing to me.
1: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De Leiden-Palestina-coalitie start dit weekend een boycottactie bij de Albert Heijn XL aan het Bevrijdingsplein in Leiden. Vrijwilligers delen zaterdag en zondag flyers uit en roepen klanten op geen producten uit Israël of van bedrijven met banden met Israël te kopen. Naast de actie heeft de organisatie een open brief gestuurd aan Albert Heijn. Daarin wordt de supermarktketen opgeroepen te stoppen met de verkoop van Israëlische producten. Met deze campagne wil de organisatie economische druk uitoefenen op Israël en aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. En de Milieustraat in Leiderdorp sluit vanmiddag 2 uur eerder dan gebruikelijk vanwege de verwachte hoge temperaturen. Bezoekers kunnen tot 2 uur 's middags terecht. De gemeente neemt deze maatregel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen. Voor vandaag worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Bij dergelijke weersomstandigheden neemt het risico op oververhitting toe, vooral voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. En na bijna 6 jaar als burgemeester van Zoeterwoude neemt Fred van Tricht op 14 juli afscheid van de gemeente. Inwoners zijn die dag welkom op de afscheidsreceptie in Café de Meester, die aan het einde van de middag plaatsvindt. Van Tricht werd op 7 oktober 2020 burgemeester van Zoeterwoude, maar besloot geen tweede termijn te ambiëren. Dinsdag 14 juli staat volledig in het teken van zijn vertrek, met momenten voor zowel gemeentewerkers als inwoners om persoonlijk afscheid te nemen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur loopt vandaag op tot ongeveer 33 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. En de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar zal dan dalen naar zo'n 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 5 minuten vertraging en dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De Leiden-Palestina-coalitie start dit weekend een boycottactie bij de Albert Heijn XL aan het Bevrijdingsplein in Leiden. Vrijwilligers delen zaterdag en zondag flyers uit en roepen klanten op geen producten uit Israël of van bedrijven met banden met Israël te kopen. Naast de actie heeft de organisatie een open brief gestuurd aan Albert Heijn. Daarin wordt de supermarktketen opgeroepen te stoppen met de verkoop van Israëlische producten. Met deze campagne wil de organisatie economische druk uitoefenen op Israël en aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. En de Milieustraat in Leiderdorp sluit vanmiddag 2 uur eerder dan gebruikelijk vanwege de verwachte hoge temperaturen. Bezoekers kunnen tot 2 uur 's middags terecht. De gemeente neemt deze maatregel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen. Voor vandaag worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Bij dergelijke weersomstandigheden neemt het risico op oververhitting toe, vooral voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. En na bijna 6 jaar als burgemeester van Zoeterwoude neemt Fred van Tricht op 14 juli afscheid van de gemeente. Inwoners zijn die dag welkom op de afscheidsreceptie in Café de Meester, die aan het einde van de middag plaatsvindt. Van Tricht werd op 7 oktober 2020 burgemeester van Zoeterwoude, maar besloot geen tweede termijn te ambiëren. Dinsdag 14 juli staat volledig in het teken van zijn vertrek, met momenten voor zowel gemeentewerkers als inwoners om persoonlijk afscheid te nemen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur loopt vandaag op tot ongeveer 33 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. En de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar zal dan dalen naar zo'n 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 5 minuten vertraging op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar voor het knooppunt Ommedijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen doe je er 5 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De Leiden-Palestina-coalitie start dit weekend een boycottactie bij de Albert Heijn XL aan het Bevrijdingsplein in Leiden. Vrijwilligers delen zaterdag en zondag flyers uit en roepen klanten op geen producten uit Israël of van bedrijven met banden met Israël te kopen. Naast de actie heeft de organisatie een open brief gestuurd aan Albert Heijn. Daarin wordt de supermarktketen opgeroepen te stoppen met de verkoop van Israëlische producten. Met deze campagne wil de organisatie economische druk uitoefenen op Israël en aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. En de Milieustraat in Leiderdorp sluit vanmiddag 2 uur eerder dan gebruikelijk vanwege de verwachte hoge temperaturen. Bezoekers kunnen tot 2 uur 's middags terecht. De gemeente neemt deze maatregel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen. Voor vandaag worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Bij dergelijke weersomstandigheden neemt het risico op oververhitting toe, vooral voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. En na bijna 6 jaar als burgemeester van Zoeterwoude neemt Fred van Tricht op 14 juli afscheid van de gemeente. Inwoners zijn die dag welkom op de afscheidsreceptie in Café de Meester, die aan het einde van de middag plaatsvindt. Van Tricht werd op 7 oktober 2020 burgemeester van Zoeterwoude, maar besloot geen tweede termijn te ambiëren. Dinsdag 14 juli staat volledig in het teken van zijn vertrek, met momenten voor zowel gemeentewerkers als inwoners om persoonlijk afscheid te nemen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur loopt vandaag op tot ongeveer 33 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. En de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar zal dan dalen naar zo'n 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is het aansluit op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht duurde 5 minuten langer over. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis 10 minuten vertraging. Zat 5 kilometer file door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De Leiden-Palestina-coalitie start dit weekend een boycottactie bij de Albert Heijn XL aan het Bevrijdingsplein in Leiden. Vrijwilligers delen zaterdag en zondag flyers uit en roepen klanten op geen producten uit Israël of van bedrijven met banden met Israël te kopen. Naast de actie heeft de organisatie een open brief gestuurd aan Albert Heijn. Daarin wordt de supermarktketen opgeroepen te stoppen met de verkoop van Israëlische producten. Met deze campagne wil de organisatie economische druk uitoefenen op Israël en aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. En de Milieustraat in Leiderdorp sluit vanmiddag 2 uur eerder dan gebruikelijk vanwege de verwachte hoge temperaturen. Bezoekers kunnen tot 2 uur 's middags terecht. De gemeente neemt deze maatregel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen. Voor vandaag worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Bij dergelijke weersomstandigheden neemt het risico op oververhitting toe, vooral voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. En na bijna 6 jaar als burgemeester van Zoeterwoude neemt Fred van Tricht op 14 juli afscheid van de gemeente. Inwoners zijn die dag welkom op de afscheidsreceptie in Café de Meester, die aan het einde van de middag plaatsvindt. Van Tricht werd op 7 oktober 2020 burgemeester van Zoeterwoude, maar besloot geen tweede termijn te ambiëren. Dinsdag 14 juli staat volledig in het teken van zijn vertrek, met momenten voor zowel gemeentewerkers als inwoners om persoonlijk afscheid te nemen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur loopt vandaag op tot ongeveer 33 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. En de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar zal dan dalen naar zo'n 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
3: Ook in het westen van het land is het alweer vroeg druk op de weg. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. Wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook ook dicht in de vertraging 25 minuten. Op dezelfde A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook ook afgesloten. Ook hier is de vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het Ketelplein en Maassluis is er ook een aanrijding geweest. Hier is de rechterrijstrook ook dicht in de vertraging 20 minuten.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. En ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de eerste korte dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging op de volgende 2 wegen, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er is een aanrijding gebeurd bij Roelevaansveen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog wel heb je daar zo'n 20 minuten op onthoud. En de A20, Gouden Hoek van Holland, bij Maassluis is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg vrijgegeven. Er staat nog wel 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast derde loco-burgemeester. Voor de vorming van een nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap. Schokker volgde in 2023 CDA-wethouder René Zoetemelk op en was eerder wethouder in Wassenaar. Tijdens dezelfde raadsvergadering zijn Rachel van Helmond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als nieuwe wethouders van Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de gesloten voetbalkooi aan de Klaproosweg. De plaatsing van de kooi blijkt niet mogelijk omdat geen van de onderzochte alternatieve locaties voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Dat zei wethouder Angelique Beekhuizen vanochtend in de ochtendshow van Centraal Plus. De voetbalkooi werd eind vorig jaar gesloten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgeving.

0: zeer lokale buien, dus lang niet iedereen krijgt hier mee te maken. Komende nacht wordt op de meeste plaatsen droog. Het blijft bovendien erg warm en vochtig, met temperaturen die niet onder de 18 graden uitkomen. Daarbij staat er weinig wind. Morgen verloopt opnieuw hoogzomers, al wordt het iets minder warm dan vandaag. Aan zee wordt het ongeveer 23 graden en landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Er zijn zonnige perioden en de kans op een enkele bui is klein. Kortom, het wordt morgen een heerlijke zomerdag.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits alweer vroeg begonnen, met in totaal zo'n 80 kilometer aan file. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Hoorn staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Ook is dat druk op de A20 van Hoefnoord naar Gouda. Voor Moordrecht doe je er ook een kwartier langer over. En de A20 van Gouda en Hoek van Holland tussen Rotterdam-Delfshaven en Vlaardingen. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld. Waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwe, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast derde loco-burgemeester. Door de vorming van een nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap.

0: klachten over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgevingsvisie. Een plan waarin wordt vastgelegd hoe Wassenaar zich richting 2040 moet ontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer over wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Omdat niet alle plannen tegelijkertijd of op dezelfde plek kunnen worden uitgevoerd, wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond trekt er mogelijk nog een regen- of onweersbui over. Plaatselijk kan zo'n bui stevig uitpakken met kans op wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van enkele centimeters. Het gaat hierbij om zeer lokale buien, dus lang niet iedereen krijgt hier mee te maken. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft bovendien erg warm en vochtig, met temperaturen die niet onder de 18 graden uitkomen. Daarbij staat er weinig wind. Morgen verloopt opnieuw hoogzomers, al wordt het iets minder warm dan vandaag. Aan zee wordt het ongeveer 23 graden en landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Er zijn zonnige perioden en de kans op een enkele bui is klein. Kortom, het wordt morgen een heerlijke zomerdag.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits gebruikelijk vroeg in volle gang inmiddels met zo'n 60 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein 20 minuten extra reistijd. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits valt mee in het westen van het land. Er staan een aantal korte dagelijkse files en een paar toch opvallend lange, zoals de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en De Meer een 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A12 Utrecht-Den Haag bij Knoop het Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A20 ten slotte Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom! Het heetste weekend van het jaar. In ieder geval de heetste vrijdag tot nu toe met Donnie en de Snollebollekes. Engelengezang hoor je hier in de Vrij Mibo.
6: Yeah. Je zingt ze mee.
7: Yeah, zingt ze mee.
6: Nu

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: En de Vrij Mibo en het feestteam. De hele tent gaat als een jojo. En Donnie en Snollebollekes jorden engelengezang hier op de vrijdagmiddag van Unity NL. Oftewel, het is een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. Met alleen maar de lekkerste feestzits. Marco Kraas bijvoorbeeld. Links, rechts, voor, achter hoor je zo meteen. Feest DJ Maarten naar de kermis in de stad. Ook lekker meezingen met die track zo meteen na de Lavina Boys. Dit is...

feest DJ Maarten naar de kermis in de stad. Die kennen we nog wel van Ronnie Tober. Onder andere en Siska natuurlijk. En Siska Peters, dat was hen of hun hele grote hit. Nu hoorde je hem in de versie van feest DJ Maarten. Vrijdag is het met Maiko.

Hij zorgt voor de drank en de bitterballen. Wij voor de partyhits. Dit is de Vrijmibo.

0: De hitmedley van Rudy de Wit. Half zes is het tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je de Gebroeders Co. En ik wil alleen maar jou.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast derde loco-burgemeester. Door de vorming van een nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap. Schokker volgde in 2023 CDA-wethouder René Zoetemelk op en was eerder wethouder in Wassenaar. Tijdens dezelfde raadsvergadering zijn Rachel van Helmond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als nieuwe wethouders van Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de gesloten voetbalkooi aan de Klaproosweg. De plaatsing van de kooi blijkt niet mogelijk omdat geen van de onderzochte alternatieve locaties voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Dat zei wethouder Angelique Beekhuizen vanochtend in de ochtendshow van Centraal Plus. De voetbalkooi werd eind vorig jaar gesloten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgevingsvisie. Een plan waarin wordt vastgelegd hoe Wassenaar zich richting 2040 moet ontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer over wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Omdat niet alle plannen tegelijkertijd of op dezelfde plek kunnen worden uitgevoerd, wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials.

0: Kortom, het wordt morgen een heerlijke zomerdag.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files nog in het westen van het land. De meeste vertraging zien we daar onder andere nog op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Knopend Gouw is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. En de N211 valt op Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor Kwintsheul 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

0: Je weekend is gestart met de Alpenzusjes en daar komt de bommeltrein op Unity.nl iedere vrijdagmiddag met de Vrijmibo. Oftewel alleen maar de lekkerste feesthits tot 6 uur met de Party Freaks. Zometeen de Zero's medley hoor je na Kolonel Confetti.
1: 5, 8! Voort mars! Links, links, links, rechts, links, links, links.

0: Coke, speed en pillen. Quincy Wilson. Ja, af en toe hoor ik hier liedjes voorbij komen in die vrij Meebo. Dat ik denk, hoe dan? Maar goed, het is wel gezellig. Tot zover de show van vandaag. Vanavond meer feestjes vanaf 9 uur in de Unity NL Party Night. Ik ben er morgen, morgen ben ik weer in plaats van Emiel Schottes. Elmar en ik zijn er gezellig met de koffieshow op de zaterdag. Ik wens je voor nu een heel fijn weekend. Heel graag tot morgen en anders tot maandag 10 uur in de koffieshow.
1: Shake your titties. De komende weken wordt er langs de kusten van Nederland, België en Spanje uitstekend.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits in het westen van het land zijn opgelost. Wat nog opvalt is de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoetewoudendorp een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht Den Haag. Voor knooppunt Gouw is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechterrijst ook dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: tik tok, tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast derde loco-burgemeester. Door de vorming van een nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap. Schokker volgde in 2023 CDA-wethouder René Zoetemelk op en was eerder wethouder in Wassenaar. Tijdens dezelfde raadsvergadering zijn Rachel van Hellemond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als nieuwe wethouders van Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de gesloten voetbalkooi aan de Klaproosweg. De plaatsing van de kooi blijkt niet mogelijk omdat geen van de onderzochte alternatieve locaties voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Dat zei wethouder Angelique Beekhuizen vanochtend in de ochtendshow van Centraal Plus. De voetbalkooi werd eind vorig jaar gesloten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgevingsvisie. Een plan waarin wordt vastgelegd hoe Wassenaar zich richting 2040 moet ontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer over wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Omdat niet alle plannen tegelijkertijd of op dezelfde plek kunnen worden uitgevoerd, wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond trekt er mogelijk nog een regen- of onweersbui over. Plaatselijk kan zo'n bui stevig uitpakken met kans op wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van enkele centimeters. Het gaat hierbij om zeer lokale buien, dus lang niet iedereen krijgt hier mee te maken. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft bovendien erg warm en vochtig met temperaturen die niet onder de 18 graden uitkomen. Daarbij staat er weinig wind. Morgen verloopt opnieuw hoogzomers, al wordt het iets minder warm dan vandaag. Aan zee wordt het ongeveer 23 graden en landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Er zijn zonnige perioden en de kans op een enkele bui is klein. Kortom, het wordt morgen een

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
3: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
2: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de verbindingsweg naar de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Judith TNL Regio Hits. Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Judith TNL Regio Hits. Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast derde loco-burgemeester. Door de vorming van een nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap. Schokker volgde in 2023 CDA-wethouder René Zoetemelk op en was eerder wethouder in Wassenaar. Tijdens dezelfde raadsvergadering zijn Rachel van Helmond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als nieuwe wethouders van Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de gesloten voetbalkooi aan de Klaproosweg. De plaatsing van de kooi blijkt niet mogelijk omdat geen van de onderzochte alternatieve locaties voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Dat zei wethouder Angelique Beekhuizen vanochtend in de ochtendshow van Centraal Plus. De voetbalkooi werd eind vorig jaar gesloten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgevingsvisie. Een plan waarin wordt vastgelegd hoe Wassenaar zich richting 2040 moet ontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer over wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Omdat niet alle plannen tegelijkertijd of op dezelfde plek kunnen worden uitgevoerd, wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond trekt er mogelijk nog een regen- of onweersbui over. Plaatselijk kan zo'n bui stevig uitpakken met kans op wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van enkele centimeters. Het gaat hierbij om zeer lokale buien, dus lang niet iedereen krijgt hier mee te maken. Komende nacht wordt op de meeste plaatsen droog. Het blijft bovendien erg warm en vochtig, met temperaturen die niet onder de 18 graden uitkomen. Daarbij staat er weinig wind. Morgen verloopt opnieuw hoogzomers, al wordt het iets minder warm dan vandaag. Aan zee wordt het ongeveer 23 graden en landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Er zijn zonnige perioden en de kans op een enkele bui is klein. Kortom, het wordt morgen een heerlijke zomerdag.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Hè, dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
3: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl Party Night.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel
0: de lekkerste feest.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken aan blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

Ja, mevrouw, komt u maar. Achteruit met een kontje. Ja, past er precies tussen. Iets naar rechts. Kom maar hier met die bumper. Gaat goed zo.

0: is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Udel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het